0: Dat doen je time 6 o'clock daar min met pan.
1: Wanneer jullie nog er at wanneer.
2: Yo, ka welcome. Dan jullie nog manikai o awa.